Wifey Childs over again. Fast 6 uur. Een kleine ronde werbung en dan mag ik een tweede stunde hier voor euch. Dutch Department, Techno Base FM. Wenn ihr nog een Grüße oder Wünsche habt, meldet euch. En we hören uns gleich.